0: afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beekendonk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken werken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli. Fabriek Magnifique. Vanaf Juliana Park in Veghel. Juliana Park in Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden de waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samenwerk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden Waterschap A. Maas, Landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifiek. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli. Fabriek Magnifiek.
4: Vanaf Julianapark in Veghel.
5: Julianapark in Veghel.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

top.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beekendonk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Is dat you?
2: Who's this?
1: Oh, Cornelius.
2: Cornelius.
1: Yeah.
2: Oh, Cornelius.
1: Listen.
2: My man.
1: Listen.
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble.
2: Yeah.
1: I'm

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920.
2: Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 regiobreek.
0: OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop OSR. Non-stop OSR.
1: De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt.

kan nog zo hard vechten en je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven, van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven, zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten, want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf, geoefend tot de morgen en tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed, op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar 1 wijsheid rijk en opeens verschijnt de zon.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Maar nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden Waterschap A. Maas, Landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samenwerk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 regiobreek.
0: OSR 920.
4: Jij hoort bij ons. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalo.
2: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1 uur 's middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10 uur in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

Hij was in de jaren 80 de zanger destijds van Frankie Goes to Hollywood. Daarna ging hij solo, deze meneer Holly Johnson, en scoorde een solo hit met dit nummer Americanos. We draaien aan het begin van een nieuwe aflevering van de Weekendstart hier op OZR 920. Het belooft een warm weekend te worden, dus geniet van de muziek hier op OZR 920. Hier is Sommieux met Hiding.

past perfect met dit weer dat we vandaag hebben en de komende dagen. Deze van Rafaela Cara uit een grijs hit verleden. Afa, l'amora, comincia tu. Nog een zomerhit.

Muziek uit oude doos hier op OZR 920. We gingen terug naar de jaren 60. Dave D. Doji, Bikki Mick & Titch. En Don Juan en Hans de Boy met Thuis Ben. En hier is Alan Clark, Father and Friend.

0: op de rustige tour met een dame waar we de laatste tijd niet veel van gehoord hebben. Dua Lipa, van een tijdje terug alweer, met Homesick. OZL 920 met Alex Warren, Carry You Home.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

Een eenmalige hit voor de Revolution Time met zang destijds van Ruud Gullits, die deed daar ook een stukje in meezingen. Het nummer heette South Africa. Luister naar OCR 920. Straks zijn we helemaal live te bewonderen vanuit Veghel naar Fabriek Magnifique. Staan we op de Julianaplein en daar kunt u ons live bekijken hoe wij de mooiste plaatjes voor jou voorschotelen. Tot die tijd nog veel meer lekkere muziek hier vanuit de studio van OSL 920. Joe Cocker, with a little help from my friends.

0: Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

0: Groetjes van de vloer op deze zaterdagmorgen met Too Unlimited uit de begin jaren 90 en No Limit. Welkom, deel 2 van de weekendstart hier op OZR 920. Met Deggy Dex en Jan-Willem Roy. Treur er niet, ode aan het leven.
1: En

Heerlijke zomerse muziek op deze zomerse zaterdagmorgen. En het belooft alleen maar mooi weer te worden de komende dagen. Je hoorde Tony Esposito uit de jaren 80 en Papa Chico. Nog meer dansbare muziek uit de speakers van OZR 920. Earth, Wind and Fire en Sing a Song.

De populairste plaat van Nederland op dit moment. Shakira en Burna Boy. Het heeft iets met voetbal te maken. Dai Dai. En dan nu iets heel moois uit de speakers van OZL 920. De Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue.

Hoog genoteerd in de hitparade, deze laatste keer de single van Teddy Swims, Mr. Know It All. OZR 920, met de klassieker van heel lang geleden, Marillion, Kaylee.

Portugese zangeres Nelly Furtado. Ze had in de jaren 90 een paar leuke hits, onder andere dit nummer I'm Like a Bird. Na de jaren 70 gaan we met Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road.

Een ode aan de stad New York, bezongen door Alicia Keys en Pear State of Mind. Aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Op naar het nieuws van 10 uur. Daarna is de beurt aan collega Hans van Erpen. En vanaf 12 uur staan we helemaal live vanuit het Julianapark in Veghel bij Fabriek Magnifique. Dus kun je ons bewonderen hoe wij radio maken. En kun je misschien ook nog een plaatje aanvragen. Tot die tijd onder andere Gypsy Kings. Hier is Baila Mee.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je het nog nooit hebt gezien.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam en in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden de waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Jij hoort bij ons.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

Ja, die Chris Isaak. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. Dancing was dat. Ja, we zijn weer terug. Een aantal weekjes lekker Zweden en Noorwegen doorkruist. Dus mooie vakantie gehad. Dus ik ben er weer helemaal klaar voor om hele leuke platen voor jullie te gaan draaien hier op OZN920. En dat doe ik vandaag lekker tot 12 uur. Ik heb wat klaarstaan voor je hoor. We hadden dus Chris Isaak en nu Randy Crawford met You Might Need Somebody.

Lionel Richie en Do It To Me. Ik ga er eentje draaien van Rory Block. En dat is het Lovin' Whiskey, dat mooie liedje van haar. Maar dan deze keer graag Lovin' Whiskey on the Rocks. En dat vanwege de temperatuur uiteraard. Hè? Well,

Believer Magic. Nou, zo af en toe wel hoor. Stuck in a Moment is er eentje van U2. En dat is er eentje die thuis hoort hier op OZN 920. Want wij houden wel van de muziek van deze Ierse jongens. En zo dadelijk Ed Sheeran in de 18.

Mr. Soul van Thomas Agda. Kijk eens aan. Nou, het wordt een mooi dagje hier voor ons, voor OSM 920. Want na 12 uur dan staan we live in Veghel op Fabriek Magnifique. En dat is altijd een happening. Om de twee jaar gebeurt dat in Veghel. En dat is een echte gebeurtenis die je absoluut mee moet maken. En wij staan ook ergens in een mooi park, ergens in de Juliana Park, bijna geloof ik. En dat wordt gezellig. Allemaal live. Maar dat was na 12 uur. Hier is Phil Collins en de Both Sides of the Story.

Dit is leuk, hè? Dit is Cecilia Curl, My Life Is Going On. Ik kwam haar deze week ergens tegen, ik hoorde iets van haar. En het viel me op dat zij vele liedjes maakte voor films. In 2009 voor All My Fears, voor de film Fuga, de serie Ebros. Allemaal Spaanse films zijn dat, zij is zelfs ook Spaans. En dit liedje, dit My Life Is Going On, is een van de mooie leuke liedjes die op de soundtrack voorkomen van, even kijken, wat was het ook alweer? La Casa de Papel, weet je nog wel? Die jongens die haalden gekke dingen uit. Een hele mooie serie was dat. Het heet eigenlijk ook The Money Heist en het was afkomstig uit 2017. En straks in het volgende uurtje, want we zijn aan het eind van het eerste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag, ga ik nog een nummer uit die mooie serie draaien. Een heel gezellig nummer. Wat gaat over verzetstrijders en dergelijke, maar het klinkt zo lekker. Lekker luchtig allemaal, zo'n beetje. Zo dadelijk het nieuws. En hier Crosby, Stills en Nash.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Kring. Ja, Shaking Stevens met Oh Julie. En dat accordeonnetje, dat was er speciaal achter gezet, omdat het een heerlijke Cajun soundje meegaf allemaal. En de naam Julie is eigenlijk zo'n beetje gekozen omdat dat zo lekker rijmt op Truly. Daarom helemaal geen betekenis erachter, alleen vanwege het mooie ruimpje. Welkom terug, laatste gedeelte hier op OSR 920 van Goedemorgen Zaterdag. Hier hebben we Meja. And all about the money.

Eerlijk gezegd mis ik dat wel een beetje hoor, de laatste jaren. Het mooie disco-geluid dat we in de jaren 70 en 80 altijd hadden. Ik kon daar ja, best wel lekker relaxed op meegaan, als het ware. Zo goed en zo kwaad als het natuurlijk ging, uiteraard. Even kijken, Good Times van Chic was dat. En we hebben nu Snow Patrol met Shut Your Eyes. En we hebben ook nog een hele mooie Nederlandstalige plaat voor je zo dadelijk. En dat is er eentje van Mo en Blijven Rijden.

0: kijken.
1: Ja, Mo, een beetje indie pop, maar zijn Nederlandstalige indie pop dan wel. En mooie Nederlandstalige liedjes dus, met mooie teksten die af en toe ook best wel eens een keertje kritisch kunnen zijn. Dat mag wel, dat vind ik dan wel het leuke in haar. Deze Mo hier op OSL 920. Ik had je het beloofd, we gaan nog een mooi nummer draaien uit de serie La Casa del Papel. Een van die mooiste die daarin voorkomen is de Bello Ciao.

Do You Really Want To Hurt Me met The Culture Club en Boy George natuurlijk, hè, de man van alle kleuren van de regenboog. We gaan een plaat draaien van een grootheid uit de countrywereld en dat is natuurlijk meneer Clank Campbell. Hier is hij met zijn Rhinestone Cowboy.

Stephanie, ja. Met deze temperaturen, de zweetdruppels gaan van mijn hoofd af. En de beste remedie daartegen is dan om maar eens even gezellig een cool plaatje te draaien. Toch zeker? Hè? Cool was dit van Gwen Stefani. En wat ook ontzettend cool is, is het volgende werkje. Een van die mooie covers van Feeling Good. We kennen het van Nina Simone, Michael Bublé en de Frank Cunimondo trio. Maar deze slaat alles hoor. De versie van Muse.

Ja, if you could read my mind. Wat dan? Viola Wills was dat. En daarvoor die hele mooie versie van Muse met Feeling Good. Dit was de studio-opname, maar nog lekkerder is die live-opname. En nog lekkerder is dan de live-opname met een videoclip erbij. En die is wel zo lekker vet. Ik draai hem nog regelmatig.

Kajak en Mammoth. Ja, Ton Scherpenzeel is de geestelijke vader van dit mooie project. Kajak, heerlijke muziek allemaal. En zelfs allemaal afkomstig uit Nederland natuurlijk. Hè? Ja, Limburg is ook Nederland natuurlijk. Even kijken. We gaan Runner Out Sue draaien en Dion. En zo dadelijk nog Lost Frequencies met Living It All.

en frequencies. I live it all. Dit brengt ons naar het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Het zit erop. Ja, na 12 uur dan gaan we heerlijk live verder vanaf Fabriek Magnifiek. En daar kun je ons vinden in het Natuurspeelpark. En dat is ergens in het park, vlakbij dat bruggetje dat leidt naar het gemeentehuis of het stadhuis, zoals men dat wel zo mooi kan noemen. Dus daar staan we tot vanavond 6 uur, allemaal live. En morgen vanaf 10 uur sta ik er zelf ook, dus geen verdeel. Dus graag tot dan. Doei! Listen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
5: De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
6: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beekendonk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam en in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
7: Jij hoort bij ons.
8: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel.
9: OSR 920 live vanaf Fabriek Magnifique wordt u aangeboden door Travel Counselors, Reiswijf, Veghel. Sanidromen, Jansbeke, Gemert. En door Timeo, Veghel.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Live vanaf Fabriek Magnifique. OSR 920.
3: Martin Huibers.

Ja, we zijn los, zoals dat heet. Ja. Vanuit het Julianapark in Veghel, een hele goede middag. Welkom op Fabriek Magnifiek. En dat wil zeggen live, heerlijk in het zonnetje. Wij staan in de schaduw op een plaats waar iedereen vanmiddag langs moet komen. Dus je kunt ons niet missen. En dat is muziek bij van Pearl Jam. Hier is Jeremy.

0: vandaag de hele dag.
1: Fabriek Magnifiek, live vanaf het Julianapark in Veghel. OSN 920.

Muziek uit Volendam, want daar komen ze eigenlijk vandaan. Left Side en Like a Loco Locomotion vanuit Fabriek Magnifique. En het officiële programma begint pas vanaf een uur of 11 hebben we begrepen. Nee, 1 uur. We zijn vast een beetje aan het warm draaien, dus dan mag er nog het een en ander fout gaan. We hebben muziek van Pink en Just Give Me a Reason.

Kenny Rogers. We kennen vroeger nog van de First Edition en de breedte Lucille. Live vanuit Fabriek Magnifique in Veghel. Vlakbij de oudste boom van Veghel. Ja, zo hoor je nog eens wat. We hebben een oudje van de Four Tops. We gaan even terug in de tijd met Reach Out, I'll Be There.

Ja, ja, ja, ja. Prince en de Alphabet Street. En wij staan ook in het straatje. Het begin van het straatje. Het begin van de fabriek bij Jefiek. Je kunt niet op ons heen. Je moet er gewoon even langskomen. Goedemiddag. OSR 920 met Lenny Gravett. En hij is altijd onderweg. Ja, dansen we even mee. Always on the run.

Muziek voor de Swifties en alle andere luisteraars natuurlijk. Dat was Taylor Swift en de Coolie Summer. Michael Nesmith en de Silver Moon.

Het laatste geluidje van Thunder, de Imagine Dragons en OSR 920 vanaf het fabriek Magnifique. De hele dag live vanuit het Julianapark in Veghel. Met heerlijke zomerse muziek, ook voor zomerse temperaturen. Hier is Joannes, Adios, Lapido.

0: Dios le pido.
1: Oh, de muziek die helemaal past bij deze temperaturen. Joannas en Adios Lapido. We gaan zo meteen even luisteren naar de nieuwsberichten en natuurlijk een streeknieuws. Daarna zijn we terug vanuit het
2: OSR 920. Meer dan

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreak.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarderijstad
3: op Omroep Peelrand.
2: Op vrijdagochtend 10 juli is een centrum in Beek in brand gevlogen op de oprit van de A50.
3: Het doel is om een moderne, toekomstbestendig en volledig inrichting te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers van Zon en Breugel. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld.
2: Het voertuig ging volledig ten gebruikers en samenwerkingspartner.
3: Over de exacte oorzaak van de brand met het is op dit moment nog niets bekend.
2: En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt is de indeling van het gebouw van Meijerijstad
3: dient een motie in om de geplande vermakelijkheden retributie
2: op vrijdag 10
3: voor grote festivals
2: te verlagen.
3: Het landcollege van burgemeester Methouders wil vanaf 2027 een heffing van €3 per kaartje invoeren voor evenementen aan zoals Paas Masterplan
2: en deze
3: is dit jaar de start met projecten.
2: En ook niet in vereenkomst
3: wordt de samenwerking en het integrale karakter van de
2: ontwikkelingen en belangen en betrokkenen van diverse projecten
3: raakt elkaar. En Hobert stelt dat grote festivals belangrijk zijn voor de levendigheid en werkgelegenheid in mijn
2: reisstad. En vandaar dus stemmen de
3: partners hun plannen af, versterken ze elkaar
2: op
3: en vrijdag
2: tussen 10 juli was ze bij voetbalclub Blauw-Geel 38
3: in Vansio
2: een
3: eerbetoon
2: voor een van de 2 15-jarige jongens
3: en een daarvan is de kwamen bij een zwaar oude kindgeluk in Zeeland.
2: Het is een leuke manier
3: een
2: om samen met kinderen boven
3: 4 tot 8 jaar
2: te bewegen.
3: Op vrijdag, precies om 12 uur middags, vormde
2: familie en vrienden
3: en samen
2: een erehaag.
3: Ook nog aan een vitale van de jongen op een vrachtwagen reed over het sportterrein
2: bij de website. En langs de kant
3: stonden velen met fakkels in blauw en geel en met bloemen.
2: De gemeente Laarbeek passeerde volgende
3: en ook bij de familie 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen.
2: In de nacht van de donderdag
3: uit de nieuwste versie van
2: de is er op de
3: corridorinfecte. Provincies houden zich
2: rijdelijk de werkgelegenheid bij.
3: Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek
2: 36 banen
3: en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar
2: 97 banen.
3: Zette de auto langs de kant van de weg
2: en wist in het landelijk
3: weg te komen om het alarmnummer te bellen.
2: De vlammen sloeg al snel uit de auto
3: en de brandweer kon er niets meer aan.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Ga je naar OSR
0: 920 regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelofelijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
5: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door Travel Counselors, Reiswijf, Veghel, Sanidromen, Jansbeke, Gemert en door Timeo, Veghel.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique.
0: Martin Huibers.

Ja, en de vraag was al of we het ooit zo blauw hebben meegemaakt. De Cell Council waren dat. Welkom terug in het tweede uur live vanaf het Julianapark in Veghel. De fabriek, magnifiek. En als je door de ingangen loopt, dan kom je al gelijk een wonderschoon kunststuk tegen van de Maria School hier. Ja, het hangt allemaal boven ons hoofd.

En dansjes zijn normaal gesproken aan discjockeys niet zo besteed, maar dit kon ik destijds ook nog wel. Twee keer naar links, twee keer naar rechts en dan weer opnieuw beginnen. Tiger Fiets, dat was er een van Mutt. Live vanuit het Julianapark in Veghel. Waar we ook een echte orgelman bij hebben. En muziek van Kensington. Who is living for?

0: vandaag de hele dag.
1: Fabriek Magnifiek, live vanaf het Julianapark in Veghel. OSN 920.

Liefde en een beetje begrip, dat hebben we nodig. Zeker bij Hoge Zeg. En deze bloedhete tuin. Het Fabriek Magnifiek. Vanaf 1 uur was het officieel geopend. En dat gaat het tot zeker morgenmiddag doen. De hele dag live op Hoge Zeg 920.

En zo ging ik weer vreselijk eind terug in de tijd met Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. Vanuit Fabriek Magnifique, Stromae. En hij is formidabel.

0: Zomerse klanken van Justin Wellington en Heiko Heiko. En we zijn live op Fabriek Magnifiek. En daar hoort natuurlijk ook een klein interviewtje bij.
1: Ja, ik sta hier bij twee dames. En een daarvan is de directrice, heb ik begrepen. En de andere is de secretaresse. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, dat klopt. Ik ben de directrice van het festival. Ik ben madame Padavies. En dit is mijn secretaresse, madame XL. En we zijn bezig de mensen te zien.
1: En heb je al veel mensen gezien?
2: Hoeveel hebben we er gezien?
3: Nou, we zitten nu op 7. Ja. Ja. En we hebben ook een paar mensen niet gezien, maar ja, dat loopt dan zo.
2: Een beetje bij, ja.
1: Het kan nooit gebeuren natuurlijk, nee, dat je iemand niet ziet.
2: Ja, dat klopt. Maar we doen dat dus door middel van een enquête.
1: Ja.
2: Want mensen vinden vaak dat als ze hun mening kunnen geven, dat ze zich gezien en gehoord voelen. Dus misschien heeft iemand interesse om even deze enquête in te vullen. Ja. Ik zie deze meneer hier staan.
1: Ik vind dat een heel goed idee voor Peter.
4: Ja, ik hoor het net, jongens.
1: Peter komt dadelijk op de radio, dus dat is...
4: Ik heb nog wel even. Wat,
5: kan je hem even bellen?
4: Oh, nog één erbij.
5: Kan je hem even bellen? Dus,
4: Wat zijn de vragen?
3: Vragen, wacht eventjes. Kunt u hem dan mezelf die...
1: Ja, ik zal er even... Oh, het is erg...
2: Kun je multiple choice vragen? Vraag 1 is, vindt u het fijn dat u even uw mening kan geven? A, ja, heerlijk, voel ik me gezien, gehoord en betrokken. B, ja, maar wordt er wel naar mij geluisterd? Of C, was voor mij niet nodig, het was meer omdat u het mij vroeg?
4: A.
2: A. Mademoiselle, A.
3: Oh, ik hoor hier duidelijke C. Ja,
2: ja, het is goed, hè? Oké. Medewerker van de maand.
4: Duidelijk.
2: Oké, vraag 2. Vindt u ook dat u overal iets van moet vinden? A, ja. B, nee. C, geen mening.
4: B.
2: B, mademoiselle?
4: B.
3: Oké, en A. Ja, heel goed.
2: Nou, de laatste vraag.
0: Oké.
2: Wat vindt u ervan dat we met uw mening niks gaan doen? A, geen probleem. Ben ik hem lekker kwijt? B, schokkend. Ik vind echt dat mijn mening iets toevoegt aan deze wereld. Of C, anders namelijk.
3: Ja, B.
4: B.
3: Oh, ik dacht schokkend. Ja, ik hoorde toch echt schokkend. Ik vind het ook zo schokkend.
2: Helemaal goed. Nou, dan krijgt u het enquêteformulier. Mag
4: dank
2: u
4: wel.
2: Feedback?
4: Dank u wel.
1: Ach, kijk, ze hebben er echt een brievenbus bij.
3: De klep gaat open.
4: Hoeft geen handtekening onder?
3: Daar hebben wij voor u, ja.
4: Oh.
3: Zo, en dan moet u hier aan draaien met de pijl mee.
4: Oké.
0: Nou, het prijsje gewonnen ook nog.
4: Ah, kijk. Helemaal goed.
3: Nou, dank u wel voor
4: jullie ook bedankt.
2: Dat u uw mening lekker kwijt. Ja. En u bent even gezien,
3: en u bent gezien.
1: Wij voelen ons heel fijn erbij.
2: Dat was de bedoeling. Nou,
1: heel erg fijn. Dank u wel, mevrouw en mevrouw.
2: Ja, jullie bedankt.
4: Fijne middag.
0: Het is jammer dat het radio is. Het had gewoon tv moeten zijn, hoor.

Incognito is er altijd. En de volgende Maroon 5 met Wake Up Call. OSR 920 vanuit het Julianapark met

Het is een hele fijne. Als de zon schijnt en die schijnt volop en de komende dagen blijft het zo over die heerlijke temperaturen. Zelfs de zon schijnt op ons mengpaneeltje en verwarmt hem aardig voor. Die was James Taylor op OZEG. En de Fire and Rain.

dat had ze waarschijnlijk wel rood. Maar de dagen voor haar zijn een beetje te kort geweest. Dat was er eentje van Amy Winehouse. Ouwe zeg, 920 met Robin en Show Me Love.

0: Oh zeg, 920 met de eerste twee uren vanaf het Julianapark hier in Veghel. Zometeen na de nieuwsberichten, dan komt Peter.
1: OSR.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laren,
5: Rijnstad en Geemerpijn
4: op Omroep Peelrand. Op vrijdagochtend 10 juli is er een centrum in Beek in brand gevlogen op de oprit van de A50.
5: Het doel is
4: bij
5: om een moderne, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken
4: dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers.
5: De eerste stap voor dit ambitieuze project
4: wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Auto echt geen
5: daarbij is brede input verzameld.
4: Het voertuig ging volledig ten onder gebruikers en samenwerkingspartners.
5: Over de exacte oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
4: En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt is de indeling van het gebouw van Meijer Rijstad
5: dient een motie in om de geplande vermakelijkheden retributie
4: op vrijdag 10
5: voor grote festivals
4: te verlagen.
5: Het landgoedje van burgemeester en wethouders wil vanaf 2027
4: een heffing van €3 per kaartje invoeren voor evenementen zoals Paas Masterplan
5: en deze
4: is vindt dit bedrag te hoog en ook niet in vereenkomst met de samenwerking
5: en het integrale karakter van de
4: ontwikkelingen ging men nog uit van
5: een van
4: diverse
5: projecten.
4: Robert stelt dat grote festivals belangrijk zijn voor de levendigheid en werkgelegenheid in mijn rijstad en vandaar dus stemmen de
5: partners hun plannen af, versterken ze elkaar
4: op
5: en
4: vrijdagochtend 10 juli was ze bij voetbalclub Blauw-Geel 38 in Vechel
5: een vitale avond voor een van de 2 15-jarige jongens
4: en een daarvan is de populaire auto-ongeluk in Zeeland.
5: Het is een leuke manier
4: een
5: om samen met kinderboom
4: 4 tot 8 jaar
5: te bewegen.
4: Op vrijdag, precies om 12 uur middags, vonden
5: de familie en vrienden
4: en samen
5: een erehaag.
4: Ook nog aan een vitale leefstijl.
5: Op vrachtwagen
4: reed over het sportterrein
5: bij de website
4: van
5: Vitaal
4: met fakkels in blauw en geel en met bloemen.
5: De gemeente Laarbeek
4: passeerde
5: volgende massaal applaus
4: en ook bij de familie 2020
5: is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen.
4: In de nacht van de
5: blijkt uit de nieuwste versie van Dali
4: is er op de corridor in
5: Vervolgens houden ze de jaarlijkste werkgelegenheid bij.
4: Auto.
5: Op 1 april van vorig jaar telde
4: Laarbeek bestuurder merkte onderweg via dashboard
5: en een jaar later van dit jaar
4: was het gestegen naar
5: 9760 banen.
4: Zette de auto langs de kant van de weg
5: en wist in het landelijke
4: weg te komen om het alarmnummer te bellen.
5: Voor meer nieuws wordt Laarbeek uit de auto
4: en de brandweer kon nog niet veel handen.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dat ga je naar OSR.nl.
2: OSR 920 regiobreek.
6: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
8: Deze week op Omroep Peelrand TV.
9: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
8: Bekijk het op tv, online en alle social media. 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Juliana Park in Veghel. Juliana Park in Veghel.
10: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door... Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
8: Welkom, dit is een nieuw uur.
11: OSR 920, OSR in de middag.
8: Peter Boer.

0: Eros Ramazzotti op de zaterdagmiddag. Even wat muziek uit Italië bij de zomerse temperaturen hier vandaag. Fabriek Magnifique. Live vanuit Veghel, OSR 920. Goedemiddag en welkom bij een nieuw uur, OSR. Wat hebben we vandaag allemaal klaarstaan voor je? Nou, heel veel lekkere zomerse muziek in ieder geval. Want ook de zomerse temperaturen klinken door in de klanken van OSR 920. En dat doen we vanmiddag met onder andere zometeen nog André Hazes, Jimmy Croce, Madonna komt voorbij. En heb ik ook nog klaarstaan. Dit is muziek van Eric Clapton. We gaan even naar het circus.
1: Little man with his eyes on fire.

0: hij bezong eigenlijk een beetje het artiestenleven van hemzelf. André Hazes, zij gelooft in mij. En artiesten genoeg vandaag hier op Fabriek Magnifique. En zelfs bij temperaturen richting de 30 graden zie je de meest leuke uitdossingen voorbij komen. Dat allemaal hier live en wij maken nog steeds radio. En dat doen we hier bij OSN 920 en dat wordt zo bezongen. Ha! Zometeen Jimmy Grossi en Bad Boy Leroy Brown.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons. OSR in de middag. OSR in de middag.

0: sommige mensen kennen het nog van de Showbiz Quiz. Dan werd hetzelfde melodietje gebruikt. Jimmy Croce en Bad Bad Boy Leroy Brown. Ben onderweg met ridder, ja, naast je. Wat heb jij bij je, joh?
1: Ik heb hier een echte ridder bij me. Dag, ridder.
2: Goeiedag.
1: Wie bent u?
2: Ik ben Sir Balladaf.
1: Hoe, zegt u?
2: Ik ben Sir Balladaf, maar je kan me ook Stoere Didder noemen.
1: Stoere Didder?
2: Zeker.
1: En van waar die naam?
2: Ik ben de ridder van de prachtige jonkvrouw Anneloesje. En Stoere Didder is de grote beschermheer van Anneloesje.
1: Ja, wat moesten de mensen inderdaad zien, hè? Wat een mooie schone jonkvrouw er ook nog bij is. Ja. Is het niet warm, ridder, met dat ontzettend warme harnas wat je aan hebt?
2: Nee, daar trainen we jaren mee. Daar trainen we altijd jaren mee, ook altijd in de warme seizoenen. En daarmee kunnen we het altijd heel goed volhouden.
1: En wat doet een ridder op Fabriek Magnifique?
2: We zijn nu op zoek naar een prins voor de prinses. Okay. En ik ben er eigenlijk vooral voor de bescherming en natuurlijk om hier andere ridders uit te dagen voor een zwaargevecht eventueel.
1: Ik weet niet of ze het in de gaten hebben, maar volgens mij heeft ze al een prins gewonnen, zo te zien.
2: Ja, zo te zien wel. Ja, ze is al mooi aan het dansen, nou je weet.
1: Zullen we eens even gaan kijken?
2: Ja, zeker.
1: We gaan eens even kijken. We lopen even naar de prinses toe. Want ik heb net begrepen, ik ga toch even de prinses erbij nemen. Want ik heb begrepen dat de prinses is...
3: Ik was al getrouwd en het was vrijwillig. Dus, ja.
1: Ik had net met de ridder gesproken. Die zei van, ik ben voor mijn schone jonkvrouw aan het zoeken naar een echte prins.
3: Ik ben op zoek naar een prins, ja. Weet u een prins? Bent u een prins?
1: Ik ben een prins.
3: Oh, en kunt u dansen?
1: Ik kan dansen, zeker.
3: En u heeft ridders en paarden?
1: Ik heb ridders, paarden, alles.
3: Oh, ja, want dat is niks, hè?
1: Nee. Dat...
3: Ik loop hier de hele dag een beetje mooi te wezen, maar hij doet niks.
1: Maar heeft u nog meerdere mooiere prinsen hier rond zien lopen?
3: Een heleboel, maar ja, dan zijn ze getrouwd.
1: Ja, dat moet je niet hebben. Dat is altijd gevaarlijk als zo'n prins...
3: We kunnen wat regelen, maar hij zei nee, het was geheel vrijwillig.
1: Oké.
3: Dat schoot me op.
1: Nou, dan heb je...
3: Prinsen die niet kunnen dansen. Ja, wat moet je daar nou mee?
1: Niks. Je hebt wel een voordeel. Je hebt nog 2 dagen tijd om hier bij Fabriek Magnifique te zoeken.
3: Ja, nou, maar dat doen we ook. Maar dat is eigenlijk zijn taak, hè? Hij moet op zoek naar de ridder. Of naar een prins. Maar...
1: De ridder moet gaan zoeken voor jou voor een prins. Maar toch zag ik net, toen ik in gesprek was met de ridder, dat je zelf al aan het rondkijken was.
3: Ja, maar hij doet toch niks?
1: Oh jee. Nou, dan gaan we...
3: Allemaal prinsen. Heel veel prinsen. Maar ja, hij zegt niet. Ja, dan moet ik het zelf.
1: Ik zou zeggen, ga er vlug achteraan.
3: Ik ga ervoor.
1: Ja, is goed. Dankjewel, hè.
4: Beleef de hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle

de playlist een beetje beïnvloeden, want deze wilde ik gewoon per se draaien. Dus even zelf ertussen gezet. Muziek van Hugo en Soto. En Jamaica, Bam Bam. Deze dame kennen hem ook allemaal. Ja, ik zit even te kijken. Wie hebben we ook alweer op de playlist staan? Dit is Madonna en die kleedt zich even wat dikker aan.

En het was een Nederlands collectief van diverse muzikanten en artiesten die samen Us vormden. En in de jaren 70 een bescheiden hitje scoorde met Music in the Air. En daar zorgen wij natuurlijk ook voor. OSN 920 gooit de muziek de lucht in. En dat doen we via DAB Plus FM. En overal online ook te beluisteren via de slimme speakers of via de website van de desbetreffende omroep. Het kan omroep Wilhelm zijn, het kan omroep Meijerij zijn. Maar het is in ieder geval altijd gezellig.

Holloway met Gold. En ergens in de geruchtenscree heb ik gehoord dat er plannen zijn om Spandau Ballet weer even uit de mottenballen te halen. Dus ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar als het niet gebeurt, dan hebben we in ieder geval die oude muziek nog van ze. Dus dat blijft altijd lekker. Ik zei het al, 28 tot 30 graden vandaag hier in Veghel. Het nationaal hitteplan is van kracht. Dus goed drinken allemaal. Nou, dat wordt hier bij de stand van OZR 920 in ieder geval goed gedaan door de heren. En ook de andere cateraars die vinden dat totaal niet erg als je even bij ze langskomt. Goeiedag.

Keiko en Stay. Blijf nog even, het is gezellig. Oude Zee 920, Leo is ondertussen ook gearriveerd. Zometeen even kijken, na 4 uur is hij aan de beurt, jongens. Wat is hij lekker op tijd. Zullen we even een plaatje draaien van Whitney Houston? It's okay. It's not right. Friday night, you and your

Hij is al jaren bezig hoor, deze Rutger van Barneveld. Maar eindelijk heeft hij het voor elkaar. En hij scoort de zomerrit met de zwoele zomernachten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, ik zou bijna zeggen als je dat wil zien. Nou, ongetwijfeld ergens een filmpje online van te vinden zijn. En dan kijk je dat gerust op je gemakkie. Hè, val ons daar verder niet mee lastig, zou ik bijna zeggen. Zometeen het nieuws van, even kijken, wat wordt het? 3 uur alweer, zo hard gaat het. En tot die tijd. Even wat onvervalste soul van Sam Moore. En Dave doet ook mee. Sam en Dave dus.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Wilbertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Meijerijn
3: op Omroep Peelrand.
2: Op vrijdagochtend 10 juli is een centrum in Beek in brand gevlogen op de oprit van de A50.
3: Het doel is om een
2: modern, toekomstbestendig en volledig inlicht te laaien. Rond 20 over 6 op die ochtend werd het korps van Son en Breugel gealarmeerd voor deze melding. En ondanks de snelle aankomst van de brandweer was er voor de auto echt geen redder meer aan. Het voertuig ging volledig ten onder in de Vlammenzee. Over de exacte oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. D66 van Meijerijstad dient een motie in om de geplande vermakelijkhedenretributie voor grote festivals te verlagen. Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf 2027 een heffing van 3 euro per kaartje invoeren voor evenementen zoals Paaspop. En D66 vindt dit bedrag te hoog en ook niet in verhouding tot de werkelijke gemeentelijke kosten. Bij de start van de bezuinigingen ging men nog uit van 1 euro en raadslid Gert-Jan Hobert stelt dat grote festivals belangrijk zijn voor de levendigheid en werkgelegenheid in Meijerijstad en vandaar dus deze motie. Op vrijdagochtend 10 juli was er bij voetbalclub Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon voor een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een zwaar auto-ongeluk in Zeeland. Hun auto botste tegen een boom en vloog in brand. Op vrijdag, precies om 12 uur 's middags, vormden familie en vrienden een erehaag. De kist van de jongen op een vrachtwagen reed over het sportterrein en langs de kant stonden velen met fakkels in blauw en geel en met bloemen. Toen de vrachtwagen passeerde, volgde massaal applaus en ook bij de familieauto's volgde applaus. In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 juli is er op de corridor in Veghel tijdens het rijden brand ontstaan in een auto. Het voertuig brandde volledig uit. De bestuurder merkte onderweg via dashboard een storing op en al snel kwam er rook van onder de motorkap. De automobilist zette de auto langs de kant van de weg en wist gelukkig veilig weg te komen om het alarmnummer te bellen. De vlammen sloegen al snel uit de auto en de brandweer kon er niets meer aan redden. Voor meer nieuws uit Meijerijstad ga je naar
0: osr920. OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Terwijl er om me heen allerlei barbecue-luchtjes zich verspreiden. Ik heb geen idee of dat het allemaal hier uit de wijk komt of wat dan ook. Maar Ben die staat ter plekke op locatie om te kijken.
1: Was jou dat ook al opgevallen, ja. Die barbecue-lucht?
0: Ja, ja, ik ruik het overal hier.
1: Na mijn interview ga ik vertrekken. Ga ik eens kijken waar ze vandaan komt.
0: Ja, dan kan je daar eens een interviewtje doen.
1: Ja.
0: Hey, wie heb je bij je?
1: Ik heb hier twee mensen in uniform. Althans, uniform zijn ze gekleed. Wie bent u?
2: Ik ben Monique en EHBO'er.
1: Oké, en Roy had ik begrepen.
3: Yes, Roy. Ja.
1: Allebei van de EHBO, van de vrijwillige EHBO hier in Veghel?
3: De vereniging Veghel, de EHBO. Ja.
1: Oké, en is dat een vrijwilliger eigenlijk of is dat een EHBO-club die overal op allerlei dingen ingeroepen wordt?
2: Wij worden inderdaad in Meijerijstad overal opgeroepen, maar wij zijn helemaal vrijwillig.
1: En nu zijn we op Fabriek Magnifiek. Dat is natuurlijk een heel groot evenement. Dat is niet alleen hier te doen in het Julianapark, maar ook nog op de Noordkade en op de Markt. Zijn daar overal mensen van de EHBO? Is dat allemaal van dezelfde club?
2: Nee, de Noordkade en de Markt hebben er eigen mensen verzorgd. Dus.
1: En heb je al veel meegemaakt?
2: Nog helemaal niks.
1: Het is ook heerlijk weer, hè? Want met dit weer moeten de mensen gewoon lekker rustig aandoen.
3: Jazeker. En lekker de schaduw opzoeken. En daar gebeurt het ook.
1: En er wordt gezegd dat je veel moet drinken. Dat gebeurt volgens mij ook.
3: Ja, dat gebeurt ook. Ja, heel goed.
2: Ja. Maar water blijven drinken erbij.
1: Ja, vooral water drinken. Dat is heel belangrijk, inderdaad.
2: Een lekker pilsje mag erbij of een ander drankje, maar net zoveel water.
1: Ja, ja, ja, één op één. Als we het daar maar op houden, dan...
2: Kan.
1: Maar gelukkig, ja, verwachten jullie ook nog, want het is redelijk druk nu aan het worden. Je weet maar nooit wat er straks gaat gebeuren, want het wordt nog wat warmer, dus...
2: Dus we zijn overal op voorbereid.
1: Oké.
2: We kunnen de mensen op een koele plek brengen, dat ze kunnen bijkomen.
1: En met hoeveel mensen lopen jullie nu rond hier zo?
2: Wij zijn totaal met 6 mensen.
1: Oké, nou, en dan hopen we inderdaad dat we het lekker rustig houden, dat er verder niks te doen is.
3: Dat hopen wij ook.
1: Dan kun je zelf lekker rondwandelen en genieten van het mooie park hier.
3: Dat gaan we sowieso doen.
1: Succes ermee.
3: Dankjewel.
1: Dag. Dankjewel.

Ja, wat was het toen nog een lief meisje, hè? Ja, dat bleek later toch wel anders te zijn. Britney Spears en Sometimes. Een van de rustige nummers uit die periode. Ze had ook, wat had ze toen nog meer? Hit Me Baby One More Time. En oeps, I did it again. Ja, dat was zij inderdaad. Dat was diezelfde dame. En het is altijd, als het rode lampje brandt, dan moet je je mond houden als disjockey. En Billy Ocean zingt erover. Red Light.

0: Veel muziek van eigen bodem vandaag, op een of andere manier. Maar altijd lekker muziek van de Golden Earring. And another 45 miles to go. Ik weet niet hoe lang de route is van Fabriek Magnifique, maar... Bij ons hangen in ieder geval allerlei kunstzinnige dingen aan een touwtje hier. Ze hangen net te hoog om te koekenhappen, maar ja. Het ziet er wel gezellig uit, inderdaad. Ondertussen 30 graden, we hebben het gehaald. Ja hoor, het is zover. Dus ik zou zeggen, goed hydrateren. Zometeen hebben we weer een hydratatiepauze, zeg maar. Bijna 3:30 op OSR 920. We gaan het donker opzoeken en dat doen we met muziek van de dijk. Mag het licht uit?
1: Te veel woorden. Te veel zinnen.

ik zat net te denken. Morgen hebben we weer zo'n dag hier, hoor. Of dat ik de hond wel of niet mee zou nemen, maar... Ik zie hier allerlei dingen gebeuren dat ik denk van... Oh, die heeft er naast zijn zin. Die gaat het water in, volgens mij. Inderdaad. Ja hoor, het kan allemaal hier bij Fabriek Magnifique. Je maakt het mee, je bent erbij en je geniet van de klanken. Bijvoorbeeld deze. Wow!

Fabriek Magnifiek live op de zaterdagmiddag via OZR 920. Je hoort het allemaal. Als je in ieder geval luistert, of er gewoon bij bent, dat kan natuurlijk ook als je hier tussen de mensen loopt. Want er zijn er een hoop hoor. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, is er nog iemand die onderzocht heeft hoeveel bezoekers we vandaag hebben? Want veel. Ja, dat vooral. En al die mensen die kunnen genieten van de klanken van OZR 920. Want wij draaien nu Kim Wilde.

Post Malone samen met Morgan Wallen en I Had Some Help. Ah, zonder help redt niemand het alleen in het leven, zou je bijna zeggen. Klein beetje hulp is altijd welkom. En daarvoor nog muziek van Kim Wilde en You Came, heette dat inderdaad. Ja, het voelt een beetje alsof we al een week verder zijn en in Nijmegen. Want volgende week dan begint daar ook de Vierdaagse. Er trekken hier zoveel mensen voorbij, het lijkt er wel op.

grote hit scoorden de dames. The Three Degrees en The Runner. Nou, dat moet je vandaag niet gaan lopen doen, hoor. Een beetje gelopen rennen, hè. Veel te warm voor je, mensen. Dat moeten we even achterwege laten doen. Een andere keer wel, als het inderdaad een beetje afgekoeld is. Ja, we zijn er bijna doorheen, tenminste wat betreft mijn uurtje. Zometeen dan gaat Leo verder. Leo die mag tot 6 uur het vol gaan maken hier op de zaterdagmiddag. En morgen zijn we er weer allebei. Hè? Dat wordt gezellig. Nou, dat allemaal later, dus dit weekend. Voor mij betreft allemaal voor zover bedankt voor de aandacht. En heel veel aandacht hebben we gekregen vandaag. Dat valt wel op, hoor. Heel veel mensen die langslopen. Gezellig. Leo gaat lekker een plaatje draaien op OZ 920. Hier live vanaf Fabriek Magnifique. En ik zeg nog een fijne zaterdag. Matthew Wilder en Break My Strike.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Sylvatine van de Pichelaar met het nieuws uit Laren-Rijnstad op Geemert-Meijerijn
4: op omroep Peelrand.
3: Op vrijdagochtend 10 juli is een auto in brand gevlogen op de oprit van de A50.
4: Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam zijn dicht te maken
3: dat aansluit bij de huidige en die ochtend weer gebruikers van Zon en Breugel gealarmeerd voor dit ambitieuze project en wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. De auto echt geen
4: daarbij is brede input verzameld.
3: Het voertuig ging volledig ten onder gebruikers en samenwerkingsverdachten.
4: Exact de oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.
3: D66 van Meijerijstad dient een motie in om de geplande vermakelijkhedenretributie voor grote festivals te verlagen. Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf 2027 een heffing van 3 euro per kaartje invoeren voor evenementen zoals Paaspop. En D66 vindt dit bedrag te hoog en ook niet in verhouding tot de werkelijke gemeentelijke kosten. Bij de start van de bezuinigingen ging men nog uit van 1 euro en raadslid Gert-Jan Hobert stelt dat grote festivals belangrijk zijn voor de levendigheid en werkgelegenheid in Meijerijstad en vandaar dus deze motie. Op vrijdagochtend 10 juli was er bij voetbalclub Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon voor een van de twee 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een zwaar auto-ongeluk in Zeeland. Hun auto botste tegen een boom en vloog in brand
4: te bewegen.
3: Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
6: Auw, dat doet pijn.
5: Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel.
7: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifique, wordt u aangeboden door... Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom, dit is een nieuw uur.
8: OSR 920, OSR in de middag.
1: Leo de Blanc.

Zaterdag 11 juli is het. En ik knap naast mij een hele kleine fan van OSR 9.0. We staan op Fabriek Magnifiek in Veghel met live muziek. Je kunt hier komen kijken hoe dat wij radio maken bij OSR 9.2.0. Van harte welkom allemaal. Terug in de tijd 1976. Dit zijn de Sutherland Brothers en Quiver in the Arms of Mary.

0: Sunset Clown, zoals het nummertje. We hebben ook een paar hele aardige dames hebben we hier van 4XL, hè? Zo is het toch? 4XL. En die XL, slaat hij op jullie of slaat hij op de mannen? Ben, die gaat een interviewtje doen.
1: 4XL.
2: 4XL.
1: 4XL. Jij bent?
2: Ans Bruk.
1: En jij bent?
2: Maria van Asseldonk.
1: Van 4XL. En wat is 4XL?
2: 4XL is een akoestische groep van 4 personen. 2 zangeressen, 2 zangers. George Blanke en René Habraken. En Ans en ik zijn de dames van het stel.
1: En ik heb...
2: En wij doen akoestisch de Eagles.
1: Allemaal nummers van de Eagles?
2: Allemaal nummers van de Eagles.
1: Een beetje net als dat ene album wat ze gemaakt hebben. Weet jij dat nog? Oké. Maar daar staan heel veel van die akoestische nummers op. En met wat mannen erbij, jullie met vrouwen, wat spelen jullie?
3: Je bedoelt welke nummers?
1: Ja, nee, welke instrumenten spelen jullie?
3: Oh, wij spelen met 3 gitaar en we doen percussie. En we zingen natuurlijk 4-stemmig. Dat is wel echt...
1: En doen jullie dat lang?
3: 4XL bestaat zo'n 1,5 jaar misschien, denk ik. Maar wij zingen al heel lang.
1: En jullie komen uit?
3: Geboren.
1: Gemiddeld, een beetje waar je nu woont.
3: Oh, nou, Erp, Mariaheide, Binter en Boegel.
1: En morgen, dan staan jullie hier voor het optreden, hè?
2: Jazeker, op Tony's strandje zelfs.
1: En dat is?
2: En dat is hier bij de A. Dus je loopt het Julianapark in. En dan loop je eigenlijk de oester net voorbij. En aan de linkerkant hebben ze een prachtig zandstrand gemaakt. Met een heel leuk tentje erbij. En daar staan wij.
1: En hoe laat is het?
2: En wij gaan van 12:30 tot 12:15 alleen maar Eagles zingen en spelen.
1: Kom ik morgen zeker nog even kijken. Want morgen dan zijn we hier ook. En dan gaan we kijken of we iets live kunnen uitzenden.
2: Dat zou heel leuk zijn.
1: Mooi, dankjewel. Dag dames. Ja.
2: Dankjewel.
4: OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
0: En natuurlijk draaien we dan ook iets van de Eagles. Speciaal voor de dames. Dit is One of These Nights.

0: Cock Robin uit 1986 en Thought You Were On My Side. Voor de Eagles en One of These Nights. Dat allemaal naar aanleiding van het interview dat we hadden met Maria en Ans van X4XL. Die morgenmiddag hier om 12:30 gaan optreden bij het strandje aan de andere kant van het pleintje. OSR 920. We zijn op Fabriek Magnifiek hier in Veghel.
1: Vandaag de hele dag. Fabriek Magnifiek.

De Rolling Stones uit 1966. Je hoorde Painted Black. En ik denk eigenlijk dat het plaatje ons nog het beste bijgebleven is van de tv-serie Tour of Duty. Toen werd het opnieuw uitgebracht in Nederland. Het werd wederom een erg grote hit. Daarvoor hoorde je Nakatomi en Children of the Night. OSR 920, we zijn te gast op Fabriek Magnifiek. We staan een beetje vooraan aan het Julianapark. Als je het Julianapark oploopt, ja, dan kon ze ons eigenlijk bijna niet missen. Ik zie de heren, die zitten lekker in de schaduw zo. Ben, die zit, Pedro, duimpje omhoog. Hoppakee, Peter staat te kijken. Lekker hoor. Dit zijn de Darts en The Boy from New York City.

0: van Gabriel uit 1986. De Sledgehammer. OSR 920, we zijn live bij je tot 6 uur hier op Fabriek Magnifiek in Veghel. We staan aan de Parklaan volgens mij, heel dicht bij het Julianenpark. Je kunt niet alleen zien hoe dat we radio maken, we kunt ons zelfs ook aanraken.
1: Leo de Blanc.
0: En vooral bij Ben die mag aangeraakt worden.

De plaatsgenoten van de zangeres zonder naam, de Classics. Die kwamen uit Stramprooi, net onderweerd hier. Ze heette My Lady of Spain en ze hadden er in 1972 een ontzettend grote hit mee. Het is een beetje de omgekeerde wereld, want we zitten vandaag echt niet in de regen. Het is 28 graden hier bij OSR 920 op Fabriek Magnifiek in Veghel. We horen zojuist de Down on the Corner en zoals ik al zei, daarna de Classics en The Lady of Spain.

Prachtige live-opname van Peter Frampton uit 1976. En ook in 1976 hadden we een lange, hete, warme zomer. Een hele erge, dorstige zomer ook. Je hoorde Show Me The Way uit 1976, zoals gezegd. En daarvoor Knarf Barkley. En dat nummertje, dat heette Crazy. Dat is een beetje de laatste voor het nieuws van 5 uur. Is deze van de Bots. Bots uit Eindhoven. Ook in die lange, hete, warme zomer van 1976. Wat zullen we drinken 7 dagen lang?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg die piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beekendonk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartners deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden Waterschap Aa-Maas, Landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.

0: Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

de klapper van de week. Ja, die Roland Beard, daar werd het eigenlijk van bekend, hè? Billy Stewart. En het heette Summertime. Summertime and the Living is Easy uit 1966. En toen ging er geloof ik van alles fout hier. Toch niet helemaal. Uit 1966 zei ik al, en het nummer dat is eigenlijk veel ouder, het komt uit 1935. Billy Stewart hoorde je. Dit zijn Nena en Kim Wilde en Any Place Anywhere. OSR 920, tot 6 uur zijn we live bij je vanaf Fabriek Magnifique hier in Veghel.

0: Lekker dansbaar plaatje zo. Ja, ik zag mensen net dansen zo. We staan in het Julianapark in Veghel. Tijdens de fabriek Magnifique. OSR 920. Je de OMC. En How Bizarre. En daarvoor hoorde je Nena en Kim Wilde. En Any Place, Anytime.
1: OSR 920. Live vanaf fabriek Magnifique.
0: Dit is The Band. Nummer dat heet The Waits.

Oh, wat een lekkere muziek. Laat jij 1979, de ILO, de Electric Light Orchestra, mevrouw, ja. Toen waren we met z'n allen nog lekker jong. We gingen nog lekker zingen en zo en we gingen dansen. Je hoorde Don't Bring Me Down. De ILO, de Electric Light Orchestra, de band van Jeff Lane. Don't Bring Me Down uit 1979. En daarvoor hoorde je de band en The Waits. Dus Duels. Speciaal voor Pedro.

0: liedje dat deze zomer exact 66 jaar oud is. En eigenlijk is het nog veel ouder, want het is een traditional. Maar de Animals die namen het op in 1964. Samen met Eric Burdon, dat was eigenlijk de zanger van het nummer. Het werd een gigantische hit. En iedereen die ooit gitaarles gehaald heeft, die zal waarschijnlijk begonnen zijn met het introotje van dit nummer. The House of the Rising Sun van de Animals hoorde je uit 1964. En daarvoor John Walsh, A Life's Been Good.
1: Leo de Blanc.

0: Dit is de muziek van de Creedence Clearwater Revival. Natuurlijk al die mensen zie ik meezingen. Die kennen dat. Dames, kennen jullie hem ook of niet? Kennen jullie hem ook of niet? Nou, je kunt nou niet meezingen, het is instrumentaal. Je hoorde Lodi, het nummer dat Creedence Clearwater Revival maakte over een plaatsje waar ze ooit eens een keertje opgetreden hadden. Daarvoor Chair and Gypsy's Tramps and Tea.
1: Ze smaken zoals ze kraken. Dit is de Jukebox Kraker.

Dan maakten ze toch lekkere muziek toen de tijden. Mick Fleetwood, Stevie Nicks volgens mij. Nog op een andere Fleetwood Mac. Nummer uit deze 177, het heette Go Your Own Way. OSR 920, we staan nog tot 6 uur helemaal live op Fabriek Magnifique hier in Veghel. We staan in de Parklaan. Het zit een beetje tegen het Juliana Park aan. En je kunt ons niet alleen zien en horen, maar je mag ook ons een beetje voelen. De directie zit voor het huisje, die verkopen de krantjes. Lekkere muziek tot 6 uur, zoals gezegd. Je hoorde Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Dit is Seven Nations Army en White Stripes.

singeltje uit 1978 van Lonsdale Eurdie en de Shakers met de piano Jan Rietman. Het heette de Golden Years of Rock'n'Roll. We zijn zo'n beetje toe in de laatste twee plaatjes voor het nieuws van 6 uur. Dat betekent ook het einde van de live-uitzending van OSR 920 op deze zaterdag 11 juli. Morgenmiddag zijn we er weer vanaf 12 uur met ook muziek hier op OSR. Eigenlijk lekker tot 6 uur morgenmiddag op Fabriek Magnifique hier in Veghel. Ik neem afscheid van je met deze van de Uriah Heep. Dit is Easy Living.

0: Justice Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: OSN. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Julianapark in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laren,
5: Rijnstad op Omroep Peelrand.
4: Op vrijdagochtend 10 juli is een centrum in Beek in brand gevlogen op de oprit van de A50.
5: Het doel is
4: bij
5: om een moderne, toekomstbestendig en volledig in dicht te maken
4: dat aanslaat bij de huidige en die ochtend werd gebruikers.
5: Van Zon en Breugel,
4: de eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartner deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden de waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
6: Jij hoort bij ons.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huibers.

Het is inmiddels 6 uur geweest. Dat betekent dat de avond is gevallen. Nou ja, avond. Het is natuurlijk nog licht. Het is heerlijk weer. En we hadden heerlijke reggae van UB40, want daarmee begonnen we. Here I Am. En we waren er inderdaad vandaag op het Fabriek Magnifique. Nu vanuit de studio tot aan 8 uur is dit de avond door met Seriously Kill the Cat. En hij is weer helemaal terug op aarde. Down to Earth.

Uit Volendam kwamen de Cats met de Magical Mystery Morning. En even de agenda erbij halen op 12 september in de Pul in Udestad. Nona op het podium van de nieuwe LP Letters to My Habits. En het heet What a Way to Die.

Ach, wat mooi. Emilia, de Zweedse Emilia met Big Big World. En we hadden Bruno Mars. Hij stond onlangs nog 4 dagen lang in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met A Locked Out of Heaven. Hier is Ike en Tina Turner, River Deep.

Telau met de scene en de schaduw van de kruis van de LP. Avenue de la scene. Maar de scene gaat weer opnieuw optreden. Wel zonder Telau, want dat kan niet meer. Maar wel, zijn vervanger is dan Siep van der Ploeg van de Kast. En daarmee staan ze op het podium op 12 september in het Cacaofabriek in Helmond. En we hadden Offenbach ervoor met Hurricane. OSR 920 op de zaterdagavond met Fleetwood Mac en The Chain.

heerlijke zomerse muziek van Dennis Azor en Alilala. En dat hoort helemaal bij deze tijd van het jaar. En natuurlijk hadden we Fleetwood Mac met The Chain. De Spiks, de nieuwe single van Ilse de Lange. Something Good.

The Kings of Leon en Pyro. En we hadden daarvoor de Spiksplinter, die we zingen van Ilse de Lange. Die heette Something Good. Op oude zeg 9-2-0, de avond door. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. En niet te vergeten ook het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor dat allerlaatste uurtje, de avond door. Maar eerst de reggae van Third World. En Now That We Found Love.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het ontmoetingscentrum in Beekendonk wordt verduurzaamd. Het doel is om een modern, toekomstbestendig en duurzaam centrum te maken dat aansluit bij de huidige en toekomstige gebruikers. De eerste stap voor dit ambitieuze project wordt in januari 2026 gezet met het ontwerp. Daarbij is brede input verzameld. Omwonenden, gebruikers en samenwerkingspartner deelden hun ideeën met het ontwerpteam. En in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt, is de indeling van het gebouw verder uitgewerkt. Op vrijdag 10 juli tekenden de waterschap Aa-Maas, landgoed Eikelust en de gemeente Laarbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Eikelust. Na jaren werken aan een integraal masterplan is dit jaar gestart met deelprojecten. De overeenkomst borgt de samenwerking en het integrale karakter van de ontwikkeling en belangen en betrokkenen van diverse projecten raken elkaar. Voor de omgeving vormen zij overigens één geheel. En met deze paraplu-overeenkomst die nu ondertekend is, stemmen de partners hun plannen af, versterken ze elkaar en benutten ze kansen. Tijdens de zomervakantie organiseert Vitaal Laarbeek weer verschillende leuke activiteiten. En een daarvan is de populaire ouder-kindgym. Het is een leuke manier om samen met kinderen van 4 tot 8 jaar te bewegen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt zo groter en samen werk je ook nog aan een vitale leefstijl. Meer informatie vind je bij de website van Vitaal Laarbeek. De gemeente Laarbeek vertraagt de banengroei aanzienlijk. Sinds 2020 is de werkgelegenheid niet meer zo langzaam toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van databestand LISA. Provincies houden hierin jaarlijks de werkgelegenheid bij. Op 1 april van vorig jaar telde Laarbeek 9630 banen en een jaar later van dit jaar was het gestegen naar 9760 banen. Deze tegenvallende groei past in het landelijke beeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
5: Jij hoort bij ons.
1: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en...
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

0: heftige begin met Still Skin, de band van Ray Wilson. En de plaat werd later wederom een hit, dankzij de spijkerbroekenreclame waarin die werd gebruikt. De 501 spijkerbroekenreclame. En Ray Wilson ging later naar Genesis. Welkom terug in het tweede en laatste uur, de avond door met La Bicifre.
1: Daha!

Maar een echte evergreen op de zaterdagavond. The Walker Brothers en No Regrets. En we hadden daarvoor Wizard, de band van Roy Woods, die we kennen van The Move. En hij had het over See My Baby Jive. Later ging hij overigens naar ELO, Electric Light Orchestra. Hier is Gary Barlow. We kennen hem als de liedzanger van Take That. Maar later ging hij solo en dit was zijn hit. Forever Love. Love.

Ja, wereldberoemd waren ze in Nederland. De meisjes vielen erbij flauw. Doe maar. En een van de vele hits die ze hadden heette Doris Day. En Miles Smith en Niall Horan hadden we met Drive Safe. Hier is Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

Ja, de Summer of 69 was dat niet de zomer van het Woodstock Festival. Ryan Adams. Overigens, over de heerlijke zomer hebben we nu ook niet te klagen. En daarvoor hadden we trouwens Bette Everett en It's in His Kiss. En Jamie Lawson zong Wasn't Expecting That. Muziek van Sam Fender op OSR. Oh,

Met de InXS gingen we terug naar 1993. En na een succes van de Australische formatie InXS met Michael Hutchins en The Beautiful Girl. En we hadden daarvoor Sam Fender en The Arms Length. Overzeg 920 op de zaterdagavond met De Avond Door. En John Fogerty, we kennen hem van Creedence Clearwater Revival. Hier is The Old Man Down the Road.

John Fogerty in de tijd dat hij zijn soloplaatjes maakte. Die Old Man Down the Road. En we hadden NXS met The Beautiful Girl. En dit was het weer wat betreft de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier Ben van Riel met de muziektrein. En na 10 uur Tom Holland. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En wij gaan eruit met Janet Jackson.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli, Fabriek Magnifique. Vanaf Juliana Park in Veghel. Juliana Park in Veghel. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Beeland. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevensebaan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

Army of Lovers en Crucified, Yardbirds and For Your Love. En Jeff Special hadden ook nog een Omigo. Ik heb nog een kwartje en die gaan we even in de jukebox drukken. En dan krijgen we dit. Buddy Ali en de Crickets. Een heartbeat.

Kingsman, Louie Louie uit de jaren 60. Ga dansen in het donker. Dit is Pearl Jam. In de muziektrein. And I'm still alive.

Oh, dat zijn ze, die krenten die je nergens anders hoort, maar wel hier bij OSR 920, Windjammer en Harbor Light, Pearl Jam, and I'm Still Alive. Tot het nieuws uit de film Dirty Dancing, Eric Carmen en Hungry Eyes.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Volinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grotelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie startten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 tv-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabant Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: sloot. Mooie tekst hebben ze. Rowenijzen, auto, vliegtuig, de trein, de boot, Silky. And you've got to hide your love away. En dat kennen we ook weer van de Beatles.
1: Ben van Rio.
0: Daar gaat hij weer, de trein.

New hit single van Harry Styles en American Girls, Paul Jones en Aapien, a bad, bad boy. Dat is niet zo lief als je zo slecht bent, nee. OSR920, goedenavond. Dit is de muziektrein tot aan 12 uur met straks ook nog Tom Holland tussen 10 en 12. En hij heeft voor jou de 12 inch en dat duurt rond 10:30 en de jukeboxkrakers. En over jukeboxkrakers gesproken, dit is er ook zo eentje. Kwartje in de jukebox, E5 indrukken en wat krijgen we dan? De Everly Brothers en Lucille.

De versie uit de jaren 60, maar in de jaren 80 opnieuw uitgebracht vanwege de film van de Blues Brothers. Rita Franklin en You Better Think Now, Juliana Wedding en Gay Nicht in de Stad. Lady Gaga.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Beeland. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn vijfde jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevense baan in Middelhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. De hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle. Er vielen geen gewonden. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy Mars. Twee dames van runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmi Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige renden twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR
0: 11 en 12 juli staat OSR 920 live op Fabriek Magnifique. De hele dag live reportages en impressies van dit mooie evenement. En natuurlijk live radio. Kom kijken op de stand van OSR 920. En luister en zie hoe radio gemaakt wordt. 11 en 12 juli. Fabriek Magnifiek. Vanaf Julianapark in Veghel. Julianapark in Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein.

over de onderhende Jack Berry. En begin van het derde uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. No particular place to go, dat was er eentje uit de jaren 60. Hey, welkom bij het derde en vierde uur zometeen. We danken uiteraard Ben. Hij zat er tussen 8 en 10 uur en hij is maandagochtend terug om 9 uur voor de muziekfabriek. Muziektrein dendert door tot 12 uur. Straks om 10:30 gaan we dansen en om 11:30 gaat onze jukebox open.

Maroon 5 met een van hun vele hits van de afgelopen jaren. De nummer heette Misery en daarvoor hadden wij Madonna met Borderline. George Fouquet, je weet wel, de man van Rock Your Baby had nog een aantal opvolgers. Dit is er eentje van I Can't Leave You Alone.

Dat kan leuk zijn, maar dat kan ook niet leuk zijn, een verjaardagsfeest. Frank Boeien zong daarover en daarvoor George McRae en I Can't Leave You Alone. We gaan naar de musical Hair, daar is een Oliver dit een mooi Good Morning Starshine. De Hollies hebben een mooie plaat gevonden die je bijna nooit hoort. We hebben hem zo meteen hier bij ons. En daarna Wet Wet Wet en Love Is All Around.

Wat in de jaren 90 nummer 1 is voor deze band. Wet Wet Wet was oorspronkelijk van The Talks uit de jaren 60. Love is All Around. En daarvoor, ik zei het al, een echte vergeten paar van ons. Maar wat is dat een leuk liedje om zo eens te horen. Nummer 1 heet Man Without a Heart. Tijd geworden voor de dansvloer. De discobal die draait. We hebben de draaitafel aangeslingerd. En naaldje erin gestopt. En we gaan draaien. 12 inch hier is Ryan Paris en Dolce Vita.

Herman was eigenlijk een producer, deze John Van King. Maar af en toe dan bedacht hij gewoon artiesten. Denk maar zonder meer aan de Piglets. Johnny Reggae was ook uit zijn brein. En dit was Hooked on a Feeling. Daarvoor Duran Duran, Notorious. En Tina Turner en Rod Stewart en It Takes Two. Maar weer even terug naar de jaren 60. Mooie muziek is het al nog steeds. Easy Beats en Hello, How Are You?

The Clash en de Magnificent Seven. Die kennen ze ook natuurlijk van Rock the Cashbar. En dan voor Easy Beats en Hello, How Are You? Bijna 11 uur, nieuws komt eraan. Daarna het laatste uur van de muziektrein. Maar nu eerst Mark Cohn en Walking in Memphis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. De verhuizing van afvalinzamer Blink in Helmond is vertraagd, wat een extra kostenpost van €3,8 miljoen oplevert. De omgevingsdienst verstuurde de benodigde kapvergunning pas op 27 februari. Hierdoor kwam de toestemming per post pas op 3 maart binnen, te laat om nog te kappen. Van 1 maart tot 1 september mag er vanwege natuurbeschermingsregels niet gekapt worden op het nieuwe terrein aan de Beemdweg. Gevolgens dat Blink langer moet huren en de bouwplannen tot eind volgend jaar worden uitgesteld. Blink is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten, waaronder Geemert Bakel en Laarbeek. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy Mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. Op de Gemeltseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemeltseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Tom Holland.

It Feels Like Heaven. Dat was het begin van het laatste uur van de muziekrijden deze zaterdagavond nog tot aan 12 uur. En over een klein half uurtje gaan we eens even kijken in onze jukebox wat we dadelijk voor leuke plaatjes gaan vinden. Gary Moore komt eraan met zijn klassieker Still Got the Blues, maar hier is Jay and the Americans. Come a little bit closer. You know.

blijft een klassieker van de bovenste plank. Gary Moore en Still Got the Blues. Vooraf door Janie Americans op volgende van Cara Mia Mai. En dat nog heette Come a Little Bit Closer. We gaan even een rondje van drie doen met Gwen McGray. We hebben Man for the Man voor je klaarstaan. En allereerst deze Frankie Valli en Grease.

Misschien leuk om deze keer een 12 inch te draaien op zaterdagavond. Even mijn boekje schrijven. Gwen McGray met Keep the Fire Burning. En daarvoor hebben we Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. Dit lijkt net of je iets van Motown gaat horen van de Supremes, maar het is heel wat anders, namelijk de band Ace of Base uit de jaren 90. Zo'n mooie vergeten plaat. Always Have and Always Will.

nummer, zo'n stemming. Rio, Peter Allen zong erover jaren geleden al in de jaren 70. En daarvoor hadden we Ace of Base, Always Have and Always Will. Brengt ons bij onze jukebox van deze zaterdagavond. En we beginnen met, nou, een echte jukebox, zeker, dat mag ik toch wel zeggen. Little Richard, Good Golly, Miss Molly.

Nou, dat maakt onze jukebox weer compleet, zeg. Pat Boone met Bernadine en daarvoor hadden we Little Richard en Good Golly Miss Molly. Volgende week rond 11:30 dan gaat hij weer open. Dan gaan we weer een tweetal leuke jukebox plaatjes voor je draaien. Tijd voor verzaalbare muziek. Peter Koedewijn, de sprongende duister.

0: feeling me?
1: Justin Timberlake, Rock Your Body. Let's do something. Ja, de vorige jaren 70 een klassieker van die Allman Brothers Band. Ramblin' Man en Peter Koelewijn die bezong De Sprong in het Duister. En over het springen gesproken. We gaan weer naar de jaren 60 springen met deze van...

was weer een nieuwe CD. Ik ben benieuwd of het daar weer een single van afkomt. Dit was uit de eind jaren 80 Rolling Stones met Mixed Emotions. En Inigo May en Blame It On de Bossa Nova. Zometeen non-stop muziek vanaf 12 uur. Niet vergeten, morgen vroeg 10 uur tijd voor Fabriek Magnifique. Je kunt ons dan gaan bekijken in Veghel. Daar staan we tot 6 uur morgenavond. Zometeen de Searchers, maar nu eerst de Trams en

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft een belangrijk besluit genomen over de vertegenwoordiging van de gemeenten in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Tijdens een openbare vergadering werden 4 vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen. Dit besluit zorgt ervoor dat Boekel adequaat vertegenwoordigd wordt op cruciale overlegtafels. De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, evenals in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder buitengebied economie en financiën is daarbij zijn plaatsvervanger. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlerse visvijver aan de Grootelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie starten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de zwemmer binnen 5 minuten gevonden. Helaas bleek de man al overleden te zijn. Het Buffalo Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 tv-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Beelrand. Zaterdagmiddag brak er brand uit aan de Hoevense baan in Milhezen. Ongeveer 30 vierkante meter berm en struikgewas stonden in lichter laaien. Hulpdiensten reageerden snel op het incident en wisten het vuur vakkundig te blussen. Dankzij hun adequate optreden was de brand spoedig onder controle en vielen geen gewonden. De brandweer is zaterdagochtend vroeg rond 6:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bergstraat in Boekel. Ter plaatse bleek dat geprobeerd was de voordeur van een huis in brand te steken. Volgens een getuige rende twee mannen weg na het ontstaan van het vuur. Omwonenden hoorden een harde knal waarna de brand ontstond. De brandweer moest met een hoogwerker en een tankautospuit ter plaatse komen en zocht met een warmtebeeldcamera naar brandhaarden. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de woning het doelwit is van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Het Buffalo Up Festival in Boerdonk viert dit jaar zijn 5e jubileumeditie. Op zaterdag 22 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een groot muzikaal spektakel. Dit jaar presenteert de organisatie de meest gevarieerde tribute line-up met absolute publieksfavorieten, bekend van het populaire SBS6 TV-programma Tribute Battle of the Bands. Waar Buffalo Up voorheen bekend stond om stevige beats en een feestcafé-vibe, gooit men er dit jaar op de Boogie Stage een flinke scherpe live-energie bovenop om gegarandeerd jong en oud aan het dansen en meezingen te krijgen. Op de Gemertseweg in Beekendonk heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Het ging om een aanrijding waarbij een personenauto op zijn voorganger botste. Beide voertuigen liepen hierdoor schade op. Vanwege de schade moest een van de betrokken auto's door een berger worden afgesleept. Er is niemand gewond geraakt bij dit ongeval, maar het zorgde wel voor enige hinder op de Gemertseweg in Beekendonk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het weekend van 4 en 5 juli stond zomer in het teken van de Kennedy-mars. Twee dames van Runnersclub Lieshout, Jacqueline Schepers en Elmie Rauwenhorst, begonnen aan de 80 kilometer. Voor deze ervaren wandelaars was dit niet hun eerste deelname. Zaterdagavond om 8 uur klonk het startschot en zondagmorgen rond 10 uur passeerden Schepers en Rauwenhorst de eindstreep. Met 14 uur en 4 minuten zetten de sporthelden hun snelste tijd ooit neer. Voor Jacqueline was dit een training voor de aankomende vierdaags van Nijmegen, waar ze elke dag de 40 kilometer gaat lopen. De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt naar de Aarlense visvijver aan de Grootelse Heide in Bakel. Omstanders hadden gemeld dat daar een zwemmer na een duik niet meer boven water was gekomen. Brandweer en politie starten direct een intensieve zoektocht. De brandweer zette hierbij een speciale onderwaterdrone in en duikers uit Den Bosch kwamen ter plaatse. De meerdere eenheden waren intensief met de zoektocht bezig. Met behulp van de onderwaterdrone werd de